0: willkommen in der wunderbaren Welt des internationalen Flugverkehrs.
1: Willkommen an Bord.
2: この詩織には酸素マスクとライフジャケットの使い方。
1: In behave reise. Willkommen an Bord.
2: 非常口の場所が説明されています。
1: In behave reise.
3: Var vänlig och stäng av eventuell elektrisk utrustning nu.
1: Willkommen an Bord.
0: Up in the air. Start moving somewhere.
3: Välkomna ombord.
2: Les issues de secours sont signalées par le panneau exit.
3: Le uscite di emergenza sono contrassegnate dalla scritta exit.
4: Buon behagelig reise.
3: Välkomna ombord.
2: Аварийные выходы отмечены надписями exit.
4: Por favor.
3: Излази за случай опасности означены с речью exit.
4: Buon behagelig reise.
2: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
3: Välkomna ombord.
0: Take me high up to the sky.